0: Check out bounce the beat.
1: Pull up in the rave. Daar rolt het liefst leek. We got no more to say. Meer catch it die feelings. Maar ik weet toe wat je nu meer. Zeg niet in die secrets. But baby don't hate the game.

0: the drip, got the juice, got it all. Yeah, the whole night I'm spinning alone.
1: Dit voor je morgen.
2: Of SRF 4.